Vrienden, ons gaan nu luisteren naar nog een nummer door die vriend van de Hawaïse eilanden, Keloa Lifi. Iedere keer speelt hij Hawaïse krijgslied. Deze soort marslied is ons onkennen, maar vinnig en daarbij gaan hij ook voor ons zingen. Keloa Lifi.